0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond 2 mensen neergestoken. 1 is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat 2 auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van 1 van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond 2 mensen neergestoken. 1 is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat 2 auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van 1 van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond 2 mensen neergestoken. 1 is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat 2 auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van 1 van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. 1 gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. 8 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. En tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Het weer van Weer Online? Eerst lokaal nog even mist, verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur. En het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuzenpanda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobbey is Joshua Zirkzee opgeroepen en ook Geertruida is geblesseerd. Servië-Nederland is om 6 uur. Het weer van Weer Online? Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. Eén daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten 5 mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten 4 mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in 6 staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. En Oranje International Jeremy Frimpong zit vanavond op de tribune bij de wedstrijd tegen Servië. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. De Tjarel Geertruida en Brian Brobbey zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 6 uur. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
4: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
5: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie.

Welkom kinderen van de revolutie. Fijn dat jullie je allemaal weer verzameld hebben. Zaterdagochtend Ice Radio, de slow start. Aan het begin van je weekend, het laatste weekend van september alweer. Je hoorde de T-Rex met Children of the Revolution. Tot 10 uur ben ik bij je. Met straks OMC, How Bizarre. Eerst Oscar and the Wolf. And Breathe In.

Wil je echt heel snel heel erg oud voelen? Uit 1996 is dit nummer 30 jaar oud. Kan het ook. Ik heb het 2 keer uitgerekend, maar het is toch echt uit eind 1996. Een absolute eendagsvlieg en zo'n eendagsvlieg die ook voldoet aan het criterium dat het nog steeds leuk is om hem af en toe te draaien. OMC uit Nieuw-Zeeland en How Bizarre. En daarvoor Oscar and the Wolf met Breathing. Een band die met een fantastische voorman. En als je nog eens een keer een half uurtje zin hebt in iets wat afwijkende, maar wel gave muziek, kijk dan even een van zijn optredens afgelopen festivalseizoen. Ze staan zo'n beetje allemaal op YouTube. Oscar and the Wolf, zoek dat even op, mensen. Wat een sensatie. Heerlijk, ik heb hem live gezien, gelukkig. David Essex heeft in ieder geval nog wel een goed advies voor dan die mensen van OMC. Hoe word je een ster? Gonna make you a star.

De meeste stemmen gelden. Met meerderheid van stemmen gekozen door de DJ's van Ice Radio als de ijsbreker van deze week, de nieuwe Teddy Swims. Toch een soort reality check. There's no such thing as a perfect man. Er zijn wel perfecte vrouwen, een heleboel zelfs. De Commodores hebben het erover eentje. In hun ogen in ieder geval. Dit is Janet.

0: Vrijdag is het weekend voor Dance with Somebody. Even kijken naar het weer voor dit weekend. Je kan zelfs denk ik buiten dansen als je een beetje je best doet. Vandaag 26 september, geregeld zon, ook enkele wolken. Maximum 20 graden en 0 mm. Ik herhaal, 0 mm regen betekent dat het gewoon lekker droog blijft. Ja, dat is logisch. Windkracht 2, ook ideaal hardloopweer. En dat blijft het morgen ook. Geen wind. Wel enkele wolken. En een graadje warmer, maar wel dan weer een heel klein stiekem beetje kans op regen. En volgens mij blijft het gewoon de hele week mooi weer.
1: Geen playlist, maar passie.
0: We kijken natuurlijk nu vooral even naar het weekend. Ja, hoort er af en toe een beetje ook een relaxte plaat bij. Taylor Swift, haar nieuwe is onderweg. Dit is nog Exile.
2: I can see you standing, honey, with his arms around.

vaste luisteraar. Roos is op zaterdagochtend bijna altijd onderweg in haar Fiatje. Op weg naar een vrijmarkt. Waar ze dan altijd weer gewoon flink toeslaat en wij via Instagram kunnen meegenieten. Maar ze luistert dus altijd dan ook, zoals ik al zei, naar de slow start. En ik weet gewoon dat ze heel goed gaat op dit soort nummers. Want het is ook lekker voor in de auto onderweg deze. Chicane, Don't Give It Up, samen met Bryan Adams. En aan deze, die moet ik hebben. We gaan even verder met wat gitaren. Deze band heeft 1 of 2 hits gehad in Nederland begin jaren 80. En dit is stiekem wel de lekkerste en zeker niet de grootste. How Could This Go Wrong? Exile.

En klaar, staan slot, Jorde, In Excess, Listen Like Thieves. De titeltrack van hun vijfde album uit 1985. En een van de vele hitsingles van die track af. Dit is Japan. En Adolescent Sex.

geen slechte plaat gemaakt. Natuurlijk ook het onmiskenbare stemgeluid van Stevie Nicks. Maar je hoorde het Fleetwood Mac en Seven Wonders. Ook nog Japan. Ik zal nu proberen het goed uit te spreken. Adolescent Sex. Een van hun weinige echt grote hits. Vooral een album en een liveband geweest in de jaren 70, 80. Het zit er weer op. We gaan straks even schakelen naar Hongkong. Waar klaar zit. Mark Schultz, onze man in Hongkong, heeft zijn programma ook zo genoemd. Dat is geen toeval. En dan tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Dit is Gene Pitney. And It Hurts to Be in Love. Tot volgende week.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van 2 reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De stilte. Van zondag.

0: En dat is nog eens verstillend. Prachtige opening in de stilte van zondag van Anne Bissen. Little Black Lake. Zij is een Canadese zangeres en pianiste uit Quebec. En ja, dit is van haar mooie album Blue Mind uit 2009. Goedemorgen. Je luistert naar de stilte van zondag. Ice Radio. Zondagochtend 10 uur. Verstillende muziek. In ieder geval aan het begin. En we gaan het tempo een beetje opvoeren in de loop van het uurtje. Muziek om lekker even bij onderuit te gaan. Die grote bak koffie erbij. Thee mag ook. En lekker luisteren en relaxen. En even niet al die acties doen die nog moeten gebeuren. Ja, waar begonnen we mee deze show? Dat was Jan Hovers. Jan Hovers is een veelzijdige man. Hij is museumdirecteur geweest van verschillende musea. En op een gegeven moment besloot hij om muziek te gaan maken. Dat deed hij ook al zijn hele leven, maar om ook echt albums te gaan opnemen. En op dat moment was hij op de radio bij zijn goede vriend Frits Spits. Dat hoorde ik en toen ben ik ook gaan luisteren naar die muziek. En het is heel veelzijdig, het is elektronisch, het is een beetje klassiek. Het zijn een beetje soundscape-achtige dingen. En ja, ik vind het heel lekker om naar te luisteren. Een mooie opener was het ook. De titel van het nummer was Ik weet het ook niet. En dat vind ik een uitstekende levenshouding voor een zondagochtend.
1: Wij draaien wat we willen. Ice

So long, honey, baby, where I'm bound.

Spiksplinternieuw werk van Neil Young. Ja, dat vind ik altijd weer een feest. Dit komt van zijn nieuwe album. Wat hij heeft uitgebracht samen met The Chrome Hearts. Dat is zijn huidige band. Ik hoorde uit betrouwbare bron dat Young de nummers vrijwel onvoorbereid wilde opnemen. En bij voorkeur maximaal in 3 takes. Maar voor Earth Girl, wat ik net draaide, waren er 7 nodig. Dus dat was een iets ingewikkeldere. En daarvoor hoor je de klassieker van Dylan, Don't Think Twice, It's Alright. Maar dan vertolkt door Lisa Basseng. Dat is een Duitse jazz- en popzangeres. En daarvoor James Taylor met zijn versie van de klassieker Oh Susanna. Zometeen hebben we de soundtrack. En die komt deze week van de film Demolition uit 2015. Die staat op dit moment op Cinetree, nog een paar weken geloof ik. Hebben we afgelopen week even bekeken. En het is erg goede, leuke film, een aanrader. En de muziek doet daarin ook weer fantastisch werk. En La Bohème van Georges Aznavour staat daarin centraal als een soort thema, terugkerend thema. En dat draai ik een stukje soundtrack van en daarna ook het origineel. Maar eerst gaan we even luisteren naar Since I Don't Have You. Dat is natuurlijk een oudje van de Skyliners uit 1958 of 59. Het is een doo-wop klassieker. Maar die is door heel veel artiesten gecoverd. Ik vind die van Guns N' Roses ook prachtig. Maar voor deze zondagochtend kies ik voor de uitvoering van Art Garfunkel. Dat is namelijk de mooie, zoete zondagochtendversie. En dat is lekker bij de koffie.

Een blokje La Bohème op basis van de soundtrack uit de film Demolition. We gaan weer naar de vergeten platenkast. En ik kreeg een berichtje van Nico uit Heerhugowaard deze week. Hij schrijft: hoi Elko, ik heb er eentje voor de vergeten platenkast. Sarah Smile van Hall & Oates. Van het album Daryl Hall en John Oates uit 1975. Ook wel de Silver Album genoemd. Ik heb die plaat vroeger ontzettend vaak gedraaid. En Hall & Oates ken je natuurlijk van de grote hits uit de jaren 80. Maar juist dit, wat oudere werk, vind ik prachtig. Het is warmer, meer soul en lekker ontspannen. En Sarah Smile is voor mij het mooiste nummer van die plaat. Hoog tijd om hem weer eens uit de kast te trekken.

0: Uit de platenkast van Nico, uit Hier Uw Gewaard. En ik vraag jou, heb jij ook een vergeten platenkast? Dat wil zeggen een grote kast of een kleine kast, maar met platen die te weinig uit die kast komen en die je sowieso te weinig op de radio hoort. Laat het me dan even weten, want ik vind het leuk om dit soort verrassingen te krijgen. Stuur een mailtje naar destiltevanzondag@gmail.com.
1: Geen playlist, maar passie.

veel van die kleine miniatuurtjes vandaag. Dit nummer duurt 2 minuten 3. Het is het laatste nummer van het nieuwe album van de Jayhawks. Het album Sanctuary Park, wat een paar weken geleden uitkwam. Rowing the Boat. Ik vind het hele album is fantastisch. En daarvoor hadden we Nina Simone uit 1970. Met haar versie van Here Comes the Sun, moet je je voorstellen. Dat nummer kwam natuurlijk van de Beatles, van Abbey Road. Dat kwam in 1969 uit. Dus 2 jaar later maakt zo'n gigant als Nina Simone een album met een cover. En het album heet ook nog eens een keertje Here Comes the Sun. Ze maakt er eigenlijk een hele nieuwe versie van. Dus wat dat betreft is hij helemaal oké, wat mij betreft. Ik vind hem fantastisch mooi. We hebben weer een nieuwe single van de Teenage Fanclub, Be With You Tonight. Het is een Schotse gitaarpopband die inmiddels bijna 4 decennia bestaat. En dit is een vooruitlopende single voor een nieuw album wat op 9 oktober verschijnt.

0: Prachtige plaat met een boodschap. Freedom Bus van Sheryl Crow. Samen met Jesse Wells, een singer-songwriter. En dit is ook van haar komende album Pick You Up. Komt ook op 9 oktober uit. Dit is al verschenen. En het is een prachtig lied. Het gaat over iedereen mag zijn wie die is. En laten we gewoon lekker met elkaar samenleven. En dat is een prachtige boodschap. We hadden vorige week al de Freight Train van hetzelfde album. Dus het is voor mij een album met actuele thema's. Ik weet niet of jij al genoeg koffie of hebt, maar wij gaan nog even door tot 11 uur. En daarna hebben we straks de moraal van de week met Peter Moraal. Maar nu eerst...
1: De plaat en zijn verhaal.
0: Als de weg donker wordt en je niet meer kunt zien waar je heen moet, laat mijn liefde dan een klein lichtje zijn en heb een beetje vertrouwen in mij. Als je verdriet het enige is wat nog echt lijkt te voelen, kom dan maar hier. Laat me je vasthouden. En als je hart niet goed kan zeggen wat er van binnen speelt, begin dan maar met een fluistering. Ik hou al zo lang van je, zonder iets terug te verwachten. En de tijd is niet onze vijand, maar onze vriend. Dus als je het even niet meer op jezelf kunt vertrouwen, heb dan een klein beetje vertrouwen in mij.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

Ik heb hem grijs gedraaid in 1987 en hij staat nog steeds overeind als een huis. Have a Little Faith in Me van John Hiatt in de plaat en zijn verhaal. En daarmee komen we aan het einde van deze stilte van zondag. Volgende week zijn we weer, 10 uur, IJs Radio. Fijne zondag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. 2 doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en rolde over de kop. De weg is dicht. Een zwaar gewonde bij een steekincident vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. De man werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat, maar hij lijkt niet in levensgevaar. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij. En de politie heeft vannacht een illegaal housefeest in de duinen bij Hargen beëindigd, boven Bergen aan Zee. Er waren honderden mensen, meldt regiozender NH. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd. Dat ging zonder problemen en er is niemand aangehouden. Er wordt nog wel onderzocht wie het feest heeft georganiseerd. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Ice
0: Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ik zeg vast geluid.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
6: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal.
7: Dat bent u niet.
8: Ah, Peter. Oh.

0: Oh, zo mooi. Maar ja, dat interesseert jullie natuurlijk. En dat is ook helemaal terecht. Dit stond in het bakje nieuwe muziek deze week van Ice Radio. Bernie Taupin ken je als de maker van heel veel liedjes van Elton John. Come on, California.
1: Beter.
2: Ik wil me niet beter.
1: Beter.
2: Niet beter.
1: I don't know.

0: vind hem misschien nog wel leuker dan Elton John. Bernie Taupin dus met zijn nieuwste hit. Ja, poging daartoe. Come on, California, zo heet hij. Ik stuitte trouwens bij het doorworstelen van mijn muziekbestanden op de 2 meter sessies. En de scene met Rigoureus.
1: Ice Radio.
2: En de klok zegt

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles. Nou ja, iets over de Beatles. Ice Radio. Nou, ik word inderdaad behoorlijk gek van dat ik mezelf vastdul. Want, nou ja, er komt zo direct iets over de Beatles. En over de Rolling Stones trouwens. Maar ja, dat weet je toch weer. Dus heb ik weer te veel gezegd. Dit zijn de Presidents of the United States of America. Bla bla bla.

0: door iemands liedje heen praten, vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
4: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders.
2: Ice Radio. De Beatles Groep, maar dan anders.

0: Race Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Hey, kijk eens op de klok. Het is alweer ruim een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Ice Radio.

0: Radio. Moraal van de week.
1: Ja, wat een romantiek, jongens. De band heet Brad.

Luft was dat met Blauwe Ruis. En dit is een van die nieuwere begrafenishits. Claudia.

0: einde komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Nou, op mijn begrafenis hoeft deze niet hoor. Ik heb andere mooiere. Dit is trouwens de nieuwe van Sheryl Crow. Uit het bakje nieuwe muziek van Ice Radio dus. Hier in de moraal van de week, nummertje 460. Had ik het al gezegd? Ach ja, maar ja, ik kan die vaak genoeg zeggen.

0: moment dat elke week onontkoombaar is. Dat ik afscheid van je moet nemen. Doe ik dit keer met Zoë Lieveney. Dat ze van hem houdt.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser, ik vind je echt niet aardig.

0: Please fast forward the tape to the end to queue up side 2 for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed bordjes voorstellen.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slag.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren.
10: Het is met name heel veel plezier hebben.
11: Je vindt vlees voor de spat. I'll sit to him. Bernie, I'll sit. I'll never make that money back.
12: Als het koud moet worden, alleen.
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
14: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen, waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. En bij de marathon van Berlijn leek het er lang op dat het wereldrecord bij de vrouwen zou worden verbroken. Maar de winnares kreeg kramp. De Ethiopische kwam strompelend over de finish en bleef daardoor ruim een minuut onder het wereldrecord. Bij de mannen was de winnaar ook een Ethiopiër. Hij won dit jaar ook de marathon van Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
14: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
16: I like it.
14: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
17: Ice Radio.
14: Met nu. Valse lucht.

is natuurlijk wel wat als je moet gaan drinken. Als je moet gaan drinken op de dood van een clown. Dat vind ik wel een beetje heftig, toch? Maar goed, het blijft een mooi liedje van de Kinks. The Death of a Clown. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vaalse Lucht hier bij Ice Radio. Inderdaad, een soort roemruchte terugkeer na een half jaar afwezigheid op de vrijdagmiddag. En ik hoop dat je ervan geniet. Straks om, wat is het? Half drie of zo, Vincent Bijlo. En die gaat ons dan even bijpraten over het laatste nieuws op het gebied van de radio. Intussen kun je luisteren naar een liedje van The Haunted Youth. En dat heet Teen Rebel.

lijkt een beetje op NGMT. The Haunted Youth, Team Rebel. Desondanks een leuk liedje hoor. We gaan even luisteren naar Passenger. En dat is wel een leuk liedje dit, maar die wilde ik niet horen. Ik wilde eigenlijk deze horen. Precies. Heel ander liedje. Sport. From the Youth.

Inmiddels is het liedje ook al 25 jaar oud. Dus ik vraag me af of ze nog steeds zo verliefd is als ze nu bezingt. I'm in love and always will be. Ik hijs de witte vlag. Het was Dido. En hier is U2 samen met Martin Garrix.

0: Martin Garrix samen met U2 en Fireflies. Zal ik een heel oud en ook heel mooi liedje voor je draaien? Laat ik dat doen. Dean Friedman is dit.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

David Bowie en Absolute Beginners. Hé, er wordt een klein pianootje naar binnen gereden door iemand met een hele grote mond. Een hele mooie blonde vrouw bij zich. Zou het Mick Jagger zijn? Samen met Lady Gaga. Denk het wel. Sweet Sounds of Heaven. MUZIEK

er altijd over verbaasd dat het niet zo'n enorme hit is geworden. Sweet Sounds of Heaven, de Rolling Stones samen met Lady Gaga. Je zou dan zeggen, nou, dat is toch goed voor 100 weken in de top 40. En een nummer 1 positie in de top 2000. Maar allemaal niet. Een schande, schande, schande. Ik had je beloofd dat om 2:30 Vincent Bijlo een opwachting zou geven. Maar die heb ik gebeld. Die was nog net niet thuis. Dus het wordt 3:30. Maar ik hoop niet dat je dat erg vindt. Hier is de Climax Blues Band. Een van de mooiste plaatjes ooit gemaakt. Heet I Love You.

0: Jonathan King en Everyone's Gone to the Moon. Die Jonathan King heeft hele leuke liedjes gemaakt. Cherry Cherry is er eentje van. En natuurlijk een cover van Neil Diamond. Maar deze Everyone's Gone to the Moon is ook heel erg leuk om weer eens een keertje naar te luisteren. Eens even kijken hoor. Wat ik ook een heel mooi liedje vind is deze. Maar ik vorige week ook gedraaid. Doe ik nu lekker nog een keertje. Ray Nightingale Lane.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een hack. Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. En de 2 slachtoffers van een steekpartij in Eindhoven gisteravond werden aangevallen door een grote groep mensen die uit meerdere auto's kwamen. Hun auto werd ook vernield. Het jongste slachtoffer is 14 jaar. De daders sloegen daarna op de vlucht. Op een snelweg bij Breda werden 5 mensen aangehouden.
2: Het weer van Weer Online?
1: Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Valse lucht.

God's sake, you gotta give more power to the people. Maar niet alle people toch. Dat lijkt me, gezien sommige omstandigheden, niet al te verstandig. Dit was een heerlijk liedje. En daarvoor draaiden we de Trucks and With a Girl Like You. En hier is Rihanna.

Bloed, langs de muren met Vampire Weekend en Harmony Hall. Je luistert nog steeds naar Ice Radio. En ik heb... ik vind het lekker om je plaatje te draaien voor jullie allemaal. Ik had je beloofd dat Vincent Bijlo een uurtje geleden zijn opwachting zou maken. Dat is even uitgesteld. Dus over een kwartier ga je hem horen. Intussen Ella Langley.

Langley Choose in Texas. Lekker, nou, van die country muziek. Over country muziek gesproken, dat ga ik even opzoeken. Vorige week heeft, en daar ga ik hem straks ook nog even mee complimenteren, onze vriend Vincent Bijlo, een prachtig liedje geïntroduceerd van Dolly Parton. Een liedje dat nu al lang bestaat, maar wat ik nog lang niet kende. Even kijken of ik dat ook te pakken kan krijgen. Ja, dat gaat niet zo. 1, 2, 3. Dat zal ik straks, ik zal het even opzoeken. Ga ik het zo draaien. Het is een heel mooi liedje. Dat zal ik je zo meteen eventjes laten horen nog voordat wij het gesprek hebben met onze vriend Vincent Bijlo. Eerst eventjes Paolo Nutini en Iron Sky.

prachtig. Paolo Nutini en Iron Sky. Nou heeft die man fantastische muziek gemaakt. En hij heeft ook fantastische muziek uitgevoerd. Maar hij heeft ook fantastische muziek geschreven. Een van de liedjes die hij heeft geschreven is uitgevoerd door een orkestje dat zich One Eskimo noemde. Dat is al een jaar of 15 oud. En dat heeft één album gemaakt of zo. Maar ze hebben dit nummer opgenomen van Paolo Nutini. En het is geweldig. Het heet Amazing.

Mooi hè, geschreven door Paolo Nutini, uitgevoerd door Maneskimo. En het liedje heet Amazing. Hey, ik had het net over dat gave liedje van Dolly Parton, dat onze vriend Vincent Bijlo vorige week heeft aangevraagd hier in deze show. We hebben hem gedraaid. En ik zat er met ongelooflijk veel verbazing en een beetje tranen in mijn ogen ook naar te luisteren. Het is prachtig. Je moet ook even naar het beginnetje luisteren. Dat lijkt wel op...

0: Ice. Ice Radio. Vincent Bijlo.
1: Zo.
2: En dan zeggen wij natuurlijk een goede middag tegen Vincent. We hadden eigenlijk gezegd 3:30, maar we zijn een uurtje later. Dat is ook niet erg. Geen probleem.
1: Het is 4:30. Ja, ja. Ik zat...
2: Half vier. Nou ja,
1: ik zat met andere dingetjes.
2: Ja, dat geeft niet. Geeft niet. We hebben het voor elkaar. We zijn er. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Leuk dat je er bent.
1: Goedemiddag.
2: Mag ik heel even beginnen met een compliment? Het liedje dat jij vorige week voor ons hebt aangevraagd, namelijk Dolly Parton.
1: We used to, ja.
2: Wat een fantastisch mooi liedje is dat.
1: Prachtig nummer, hè?
2: En is het jou ook bekend dat het intro volledig overeenkomt met dat van Stairway to Heaven?
1: Ja, het is exact hetzelfde.
2: Ja, precies. Ja. Nou ja, klopt. Nou.
1: Het is gewoon A mineur en dan het laten zakken. Dus het is dit. Dus bij Stairway to Heaven is het la la la la la.
2: Ah ja, rustig. Ho. Voorzichtig met de luisteraars, Vincent. Voorzichtig met onze luisteraars. Nou ja, via de telefoon klinkt dat niet echt heel erg lekker, moet ik zeggen.
1: Nee, dat klinkt slecht. Ja.
2: Dus dat.
1: Ja. Als je erop gaat letten, zijn er dus tientallen liedjes die zo... Jules heeft ook zo'n liedje. If you see Natalie, dat is exact hetzelfde. Send along this message. Dat is ook precies hetzelfde.
2: Prachtig. Ik vond het heel mooi. En ik heb het nog veel gedraaid ook de afgelopen week.
1: Ah, dat is mooi.
2: Ja, zeker. Hey, radio nieuws is er niet veel, geloof ik.
1: Dat is er niet, maar ik heb wel iets anders gevonden. Je moet even de muziek helemaal laten zakken.
2: Oké. Weg.
1: Dan moet je even, ik weet niet of je dit kan horen, maar...
3: In Den Haag. Staatssecretaris Rick van der Ploeg opende de middag en er vond natuurlijk ook een onvermijdelijke forumdiscussie plaats. Een aantal Kamerleden deden mee, de netcoördinator van Nederland 2, de programmadirecteur van RTL 4, maar ook de zendercoördinator van Radio 3FM, Paul van der Lucht. Goedenavond.
4: Ja, hallo. Hey, hoor ik daar Giel Belen
3: hier? Ja, ik zit ook hier.
4: De laatste op, hè? Ongelooflijk, hè? Is heel Nederland dat de bioscoop gaat en nog naar de video.
3: Ja, zo werkt het.
1: Nou, dat ben jij dus.
2: Ja, ik hoor het. Wat zeg ik daar allemaal? Dat kan ik namelijk niet zo heel erg goed...
1: Nee, dit gaat over een discussietje in de Tweede Kamer over omroepen. En daar was jij bij. En Rick van der Ploeg van staatssecretaris. En die opende dat. En dit is een uitzending van Kunststof met Jelly Brouwer.
2: Ja.
1: Zaliger, die lieve Jelly die er niet meer is.
2: Ja.
1: En Kunststof zat toen trouwens nog heel anders in elkaar. Want er zaten nog plaatjes in en er waren nog actuele itempjes in. En jij bent dan even aan de telefoon daarover.
2: Ja.
1: Maar ik draai dit niet omdat het dit is, maar ik zat even op die fantastische schatkamer.beeld-en-geluid.nl te kijken.
2: Mm-hmm.
1: En als ik daar jouw naam in doe, dus dan krijg ik natuurlijk tientallen hits. En de eerste hit is een anniversary party in 1995 van 3FM.
2: Oh ja.
1: Wat weet je daar nog van?
2: Nou, wat ik daar nog van weet is dat ik op een gegeven moment van een kraan af werd geduwd om te bungee jumpen.
1: Ja, precies. Dat zat ook in die uitzending. Dat iedereen dat deed.
2: Ja.
1: Maar het was in een groot tent. En er was een barbecue bij. En een optreden van 20 minuten van Marco Borsato.
2: Oh ja, dat kan. Ja, zeker. Dat kon toen nog.
1: Bestgroep was erbij. En jij hield een speech. Maar die speech zit niet in die...
2: Mooi.
1: Ik heb 1:49 heb ik.
2: Ja.
1: Maar jouw speech zit niet in die... Want die wilde ik eigenlijk even opzoeken. Maar die zit niet in die 1:49.
2: Ja, sorry.
1: Ja.
2: Ik heb hem ook niet meer, denk ik.
1: Nee, en Gerard Hulshoff was erbij.
2: Ja.
1: En Felix en George Freulich en Henk Westbroek en Sanne Kooijmans presenteerden
2: het. Hey, maar dat is ruim 30 jaar geleden, hè?
1: Ja, ongelooflijk, hoor.
2: Ruim 30 jaar geleden, toen bestond 3FM, of Radio 3, oftewel Hilversum 3, dat bestond toen ook 30 jaar. En dat hebben we groots gevierd, kan ik me herinneren.
1: Ja, en er waren nog een paar mensen van het eerste uur. En al die dingen die ik later in die radio-podcast over 3FM heb gebruikt, die zaten er ook nog in.
2: Ja.
1: Oude jingles en zo.
2: Ja.
1: Maar goed, het was een enorm feest.
2: Ja, het was een groot feest. Een barbecue, ja. En... ja, zeker. Een heel ander feest dan recent gevierd is toen 3FM dus 60 jaar bestond. Afgelopen jaar of zo. Of afgelopen oktober.
1: Ja, dat was in Beeld en Geluid. En dat toen was... hadden ze van oude mixertjes. Maar dat was toen, ze hadden een stuk minder allure eigenlijk.
2: Ja, maar er waren ook heel veel mensen niet uitgenodigd.
1: Nee. En er was ook geen barbecue.
2: Er was ook geen barbecue.
1: En er werd niet gebungee-jumped.
2: Nee, er werd niet gebungee. Er werd eigenlijk helemaal niks
1: gedaan. Ja, er werd wel gebungee-jumped, maar er was geen geld voor het elastiek.
2: Nee, dat is wel... Ja, precies. Nou goed, laten we er niet over speculeren wie er allemaal van de kraan af is gesprongen.
1: Nee.
2: Zonder elastiek. Maar wat leuk dat je dat allemaal aan het opscharrelen bent daarin. Dat is mooi, hè, die schatkamer van Beeld en Geluid.
1: Ja, die is leuk. Dus die wilde ik even bij gebrek aan radionieuws, dacht ik. Maar dan laten we dat even doen. Want dat is echt heel erg leuk.
2: Ja, dat moet ik zelf ook eventjes doen, denk ik. Dat is, ik kom daar een hoop dingen tegen waarvan ik nu achteraf denk van... Oei, vermoed ik.
1: Ja. Nee, maar dat is altijd zo bij ons radioverleden. Dat je denkt van, yes.
2: Krijg ik het voor elkaar?
1: Ja. Hey, maar ik vind het wel grappig om te horen hoe dat dan klinkt. Het was ook gigantisch lawaai in die tent trouwens. Dus, want het is ook best moeilijk te verstaan af en toe.
2: Ja.
1: Want het was niet plenair, dus men hield niet op. Er bleef gewoon gegeten en gedronken worden.
2: Ja, het is een typische Dutch disease. Mensen altijd doorlullen ook als er een concert aan de gang is.
1: Ja, precies. Ja. Dus het was... er waren wel speakers, maar ik geloof niet dat iemand zich daar echt iets van aantrok.
2: Niemand zich van aangetrokken, want het zijn allemaal veel 3FM-medewerkers. Dus die lullen overal doorheen. Want dat is het. Dat is dat is hun vak, denken ze. Hey, even iets anders. We hebben het nou over radio. We hebben het over discjockeys. En toen bedacht ik mij ineens een heel leuk liedje van een Belg, Wil Tura. Ik weet niet, leeft die man eigenlijk nog? Ik zal eens even opzoeken.
1: Ja, hij leeft nog. Hij is alleen een hersenbloed. Ik was vorig jaar toevallig, waren wij in Veurne.
2: Ja.
1: En wij kwamen daar om een uur of half één of zo aangereden. En er werd een podium opgezet. Er werd een beetje gesoundcheckt en toen bleek dat op dat podium Wil Tura zijn 80ste verjaardag gevierd werd.
2: Ja, precies. Inmiddels is hij 86.
1: 85 was het dan, want dat was vorig jaar.
2: Okay.
1: Maar hij heeft zelf een hersenbloeding gehad, dus hij kan niet meer zingen. Dus hij was er wel bij, maar mensen zongen zijn liedjes. En dat hebben wij dus vorig jaar meegemaakt.
2: Oh, wat leuk.
1: Veurne.
2: Ja, die Wil Tura, die leidt ook aan wat ik een andere Hollandse ziekte noem. Is dat Nederlandse artiesten altijd vinden dat ze te weinig gedraaid worden op de radio. Met als belangrijkste voorbeeld natuurlijk vader Abraham. Die altijd liep te klagen dat hij niet gedraaid werd. En die Wil Tura, die deed dat ook. Maar die deed het wel op een hele bijzondere manier. Die maakte er een liedje over. Zal ik dat even draaien?
1: Ja, dat vind ik leuk. Ik kende hem nog uit mijn hoofd.
2: Ja, ik kende hem nog uit je hoofd. Ja, fantastisch. Want het is een heel onbekend liedje. En dus ook, als je het hebt gehoord,
1: maar
2: denk
1: ik
2: je...
1: Van,
2: moet ook
1: het.
2: Moet ook vooral onbekend blijven. Maar ik zal hem voor deze ene keer draaien. Wil Tura. Hey, dankjewel Vincent. Hier ben ik dan, okay, DJ. Jongen. Yo, hoi.

Zo staat de jongens in Holland. Dat was Wiltura. Hier ben ik dan, DJ. En dan gaan we nu draaien. Coldplay. Let's talk.

Coldplay. Let's talk. Coldplay is een klein stapje naar Nona. Wel natuurlijk een vergelijking nergens op slaat, maar het is wel een leuk liedje. Het is zo'n I'll be.

voor je. Nona, this is all I'll be. En hiermee slaat ze op dit liedje haar laatste zucht uit. Hey, het zit erop. Volgende week spreken we elkaar weer. Dag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, meldde media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei: "This is me." Het filmpje zorgde voor veel ophef. Hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. En een domper voor de kersverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft wielerbond UCI haar een boete van ruim 1000 euro gegeven. Vollering heeft een niet toegestaande positie op de fiets aangenomen, zegt de bond. Welke is niet duidelijk. Je mag onder meer niet met je onderarmen op het stuur leunen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is nog wel warm, 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagterecord. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft de student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. En Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Het is de tweede keer in een maand tijd. Volgens Iran wordt de drone gebruikt voor spionage. De Amerikanen zeggen er niks over. De straat van Hormuz wordt al maanden geblokkeerd door Iran en Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En wielerfans zijn boos op de NPO omdat er gisteren tijdens het WK wielrennen midden in de wedstrijd gezet moest worden van NPO 1 naar NPO 1 Extra, meldt de Telegraaf. De NPO zegt dat ze zo min mogelijk met andere programma's wilden schuiven. Wielerfans moeten vandaag zelfs 2 keer zappen, van NPO 1 naar NPO 1 Extra en later naar NPO 3. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

0: Paradise Radio. The Alternative.
1: Een hele goede middag. Het is woensdag 23 september. Het is 1:07. Het is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Meta, de baas van onder andere Facebook en Instagram, die gaat vanaf 1 oktober aanstaande geld vragen voor WhatsApp-berichten. Ja, geen paniek hoor. Voor jou en mij als gewone gebruikers blijft het appen voorlopig, zeg ik eventjes, nog wel gratis. Maar bedrijven bijvoorbeeld, hè, met een zakelijk platform, die gaan dus wel betalen voor de serviceberichten die ze naar jou en mij sturen. Ja, ze moeten voortaan betalen als ze jou via de app dus beantwoorden. Ja, grote kans dus dat webshops hun service wel anders gaan inrichten. Misschien ga jij wel iets mee betalen. Of ja, je gaat bijvoorbeeld hele lappen tekst in één berichtje krijgen in plaats van dus 10 losse berichtjes. Ja, of gewoon weer zoals vroeger, hè? Gewoon weer lekker bellen of e-mailen. Hey, we moeten zometeen eventjes wat dingen bespreken. Want wat doe jij bijvoorbeeld als je met je auto in het water rijdt? Ja, doe je dan de deuren of ramen direct open? Of ga je toch eventjes wachten totdat de auto volgelopen is met water? Ik heb zometeen een ezelsbruggetje voor je. Waar je hopelijk aan denkt wanneer het zo ver mocht komen. Hè? En de verandering van ideal naar Wero. Ja, dat maakt dat je toch wel weer scherp moet zijn hoor. Voor oplichters. Gaan we het zometeen ook eventjes over hebben. En daarnaast natuurlijk een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Welkom bij Ice. Mijn naam is Dennis. Poco is onderweg naar Jimmy Nail. Dit is

met Call It Love en daarvoor Jimmy Nail. Ain't No Doubt. Het is woensdag, het is je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Zit me net te bedenken, als jij nou met je auto het water in rijdt, ik hoop dat het nooit gaat gebeuren, maar mocht dat nou gebeuren, wat doe je dan precies? Gooi dan meteen je ramen en je deuren open en vlieg je er meteen uit? Of denk ik, nee, ik wacht eventjes totdat de auto een beetje volgelopen is, zodat ik wat makkelijker de deuren kan opendoen. Ik heb zometeen een ezelsbruggetje voor je die je misschien zult onthouden wanneer het ooit zo ver zal zijn. Denk ik wel erg belangrijk. Maar daarnaast natuurlijk ook gewoon lekkere muziek hè, vandaag. Zoals deze van

woensdagmiddag met klassiekertjes hoor. Vandaag in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreek. Later natuurlijk trouwens ook nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat zijn de dingen die het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. En natuurlijk heb ik zoals elke week ook weer een overzicht voor je van de platenbeurzen dit weekend. Kijken waar jij kunt gaan...

Ik was van de week op zoek naar muziek voor de show van vandaag en ik kwam deze plaat tegen. En ik dacht, zo, dat is een lange tijd geleden zeg dat ik die gehoord heb. Het is René, begin jaren 80 met High Time He Went. En daarvoor hoorde je Cashmere, ook zo'n lekkere klassieker uit 1979. Love's What I Want. Het is woensdag, je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Ik wil het eventjes met je hebben over het volgende. Het is even serious business. Want wat denk jij dat je gaat doen wanneer je met je auto in het water belandt? Ja, veel mensen denken nog steeds dat je moet wachten totdat de auto helemaal volgelopen is met water in. En jij weet het misschien dat het niet verstandig is, maar dat weet dus niet iedereen. Nee joh, je moet meteen handelen, want die eerste minuten zitten dus gewoon echt cruciaal. En de ANWB die gebruikt daar dus echt een superhandig ezelsbruggetje voor. Misschien wel handig voor jou ook, dat je eraan denkt als het zover is, hoop ik dan meer. Heel simpel, een gordel, ruit eruit. Dat is dus het ezelsbruggetje. Eerst dus trek je je riem los, daarna dan sla je het raam in of je doet het nog even open. Elektrisch raam blijft nog wel eventjes werken. Kijk, die deuren die krijg je toch niet open door de druk van het water. Ja, dan klim je dus zo snel mogelijk uit de auto. Als je dus in ieder geval alleen zit in de auto, maar zit je met andere mensen, dan moet je dus altijd eerst even jezelf losmaken. Oh, net zoals in het vliegtuig. Altijd is goed aan jezelf denken en dan kan je namelijk andere mensen helpen. Weet je nog? Ja, dus eigenlijk heel simpel. Onthouden hè. Misschien wist je het al, maar een kleine opfrissing kan natuurlijk nooit kwaad. Het is gordel, ruit en uit.

pen en papier erbij pakt. Want je krijgt later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De dingen die je het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. En als je dan meteen naast je koelkast staat, kunnen we meteen even kijken of dat misschien bij jou ook wel ligt. Hè? En ik wil het ook nog eventjes met je hebben over de overgang van Ideal naar Wero, dat nieuwe Europese betaalsysteem. Ja, die fraudeurs die proberen toch weer geld uit je portemonnee te trekken, hoor. Vertel je zo eventjes wat er in dit moment weer gaande is. En natuurlijk zometeen een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Dit is Vitesse.

Vitesse met Rosalyn. Hey, we moeten snel door naar de platenbeurzen van dit weekend. Zijn er een hoop, man. Ja, ik hoop dat je pen en papier hebt. Kunnen we snel gaan beginnen. Zaterdag, daar heb ik het als eerste over. De 26e van 10 tot 5 in Almere. Schutterstraat. Dat is een gratis beurs. Kost je niks. Ik heb het idee dat het gewoon in het centrum daar is. De Schutterstraat dus. Dan in Deventer. Le Boeineskerk in Deventer van 10 tot 5. Is trouwens wel een XXL platenbeurs hoor daar in Deventer. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het schijnt gratis toegang te zijn, maar dat betwijfel ik een beetje. Dan ook nog op dezelfde zaterdag in Rotterdam. Ahoy is een grote, denk ik wel hoor. Ahoyweg 10, ja, in Rotterdam natuurlijk. Aanstaande zaterdag van 10 tot 5. De toegang is online 8,50 en een tientje aan de deur. Dus scheelt hij toch weer 1,50. Gaan we door naar zondag. Dordrecht, het Statenplein. Is trouwens een gratis beurs. Die is er van 10 tot 5. En dan in Gorinchem. Ook zondag 27e van 11 tot 5. Zaal de Luisterpost. Dat is de vijfde uitgang 1 in Gorinchem. En dan in Heerlen, Limburg. Van 12 tot 3. Kleintje denk ik. Poppodium De Nieuwe Noord. Pancratiusstraat daar in Heerlen. Trouwens ook gratis toegang. En het schijnt een maandelijkse platenbeurs te zijn. Dan heb ik nog twee voor je. Ook weer in Rotterdam zondag de 27e van 2 tot 5. Kort hè, in Roodhaan. Nieuwe Binnenweg nummer 19. En dan de laatste, die is in De Most. De Mostenstraat nummer 3. Neerkant is dat. En die is aanstaande zondag van 11 tot 5. En de toegang is gelukkig ook weer gratis. Hoop, hè? Hoop platenbeurs. Aan het einde van het uur geef ik je nog even een snel overzicht. Dus als ik iets te snel ging, zometeen herhaal ik het nog.

0: If I Had Words van Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald. Ik meen me te herinneren dat ze in de videoclip in een kerk stonden of zo met een koor. Ja, zo weer lang geleden hoor, 1977.
1: Geen playlist, maar passie.
0: Een week of wat geleden had ik het in, hier in Icebreak over de overstap van Ideal naar dat Europese betaalsysteem Wero. Ja, dat gebruik je natuurlijk voor je online bestellingen natuurlijk en facturen te betalen. Maar je moet even opletten, want ja, met dit soort overstap heb je natuurlijk ook altijd weer de oplichters. Hè? Die zijn weer bezig met een nieuwe truc. Wat doen ze? Ze sturen je een mail waarin staat dat je eventjes je account moet verifiëren voor die overstap. Hè? En klik je dan op zo'n link, dan hengelen ze gewoon op dat moment jouw gegevens binnen. Ja, en dan gaan ze geld opnemen. Dus doe dat niet, want bedenk dat Ideal of Wero zal je nooit een mail sturen hierover. Zie je dan zo'n mailtje in je inbox, gooi hem gewoon weg, joh. Want kijk, de bank die gaat gewoon de hele overstap regelen. Hoef jij dus helemaal niets voor te doen. Afgelopen week kreeg ik trouwens ook, ik had een hotel geboekt. En dat zou zijn voor afgelopen zaterdag op zondag. En ik kreeg toen een WhatsApp berichtje in de loop van de week, waarin stond dat het, ik moest nog eventjes een betaling regelen. Ze hadden mijn creditcardgegevens, maar ze konden de betaling niet goed. En ze konden het geld er niet vanaf halen. Ja joh, je stinkt er zo in. Ik dacht echt, wat gebeurt hier? Ik zou toch betalen in het hotel, maar zo zie je maar. Hè? En hoe ze dan weten dat jij het

Ik weet niet of je dit nieuws al gelezen hebt, maar Hive komt weer terug. Ja, de voorloper van Facebook met dat, wat hadden we, kriebelen en krabbelen en dansende banaantjes en zo. Komt dus weer terug, ik weet niet precies wanneer, maar ik las het gisteren en ik vond het wel erg grappig. Ik vond het leuk destijds, Hives. Hey, daar komen ze weer, de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik heb best een aantal voor je. Twee meldingen van het bedrijf Smartphone Hoesjes. Als eerste een melding voor de Emotion verwarmde bureauonderleggers. Dit product kan oververhit raken. Dat kan natuurlijk weer leiden tot brandgevaar, schade of brandwonden. En dan van hetzelfde smartphonehoesjes.nl een waarschuwing voor de MagSafe Powerbank. De 10.000 mAh. Ja, die kan oververhit raken. Dat kan natuurlijk ook weer leiden tot brandgevaar, schade of brandwonden. Ja, weet je nog wel dat nieuws van de week? Dat KLM-vliegtuig wat onderweg was naar Curaçao. Er was ook een powerbank die was dus ook in de brand gevlogen. Dan een melding van de supermarkt Jumbo. Die roept een aantal verse kazen terug. Deze kazen zijn niet geschikt voor consumptie, omdat de houdbaarheid en kwaliteit niet kan worden gewaarborgd. Het gaat in dit geval om de Jumbo mozzarella, de mozzarella mini en de maxi, de Jumbo ricotta en de burrata. Dan een melding van Asia Express Food. Die roept de blikken bamboescheuten schijven en bamboescheuten reepjes van het merk Royal Orient terug. Kijk, in die blikken zit de stof bisphenol A. En die stof is in Europa dus niet toegestaan in onze voedselverpakkingen. Kan zomaar een beetje giftig zijn. Dan een melding nog van Prenatal voor de inbakerslaapzak mini van Pakken Baby. Ja, er is verstikkingsgevaar voor dat kindje. Breng dat zeker terug, hè, naar de winkel, naar Prenatal. En dan als laatste, fabrikant Luvion die heeft een terugroepactie gestart voor Luvion LED-lampje combinatie stopcontact duo set. Ja, het is een risico dat onderdelen van dat nachtlampje, die dus onder stroom staan, kunnen worden aangeraakt. Het is zoveel de meldingen van deze week voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, waren er weer een hoop, hè? Jazeker. Gevaarlijke dingen eigenlijk allemaal, hè? Goed, als je even deze producten in huis hebt, breng het dan terug naar de winkel. Als je twijfelt ook, hè, ga dan even terug naar de winkel daar waar je het gekocht hebt.

En dat was weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Van deze woensdag, de 23e september 2026. Wat hebben we vandaag geleerd? Nou, we weten nu dat er dus late beurzen zijn dit weekend. Een hoop, hè? Jonge, aanstaande zaterdag Almere, Deventer, Rotterdam. En zondag Dordrecht, Gorinchem, Heerlen, Rotterdam ook weer. Maar dan een kleinere en neerkant. We moeten ook eventjes opletten op links die fraudeurs ons dus sturen in verband met de overstap van iDeal naar Wero voor je online betaling bij webshops bijvoorbeeld en facturen. Bedenk gewoon dat iDeal of Wero die gaan je dus nooit een e-mail sturen waarbij ze dus vragen om jouw inloggegevens. Gewoon niet doen. Ja, en twijfel je, bel de bank, maar doe het gewoon niet, want ze regelen het allemaal zelf. Je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen. Het gaat allemaal gewoon via je betaalapp op je telefoon bijvoorbeeld. En dat ezelsbruggetje, wanneer je in het water belandt met je auto. Ja, de ANWB die zegt, het volgende ezelsbruggetje moet je gewoon proberen te onthouden. Ze zeggen eigenlijk gewoon, gordel ruit eruit. Helemaal niks geks doen. Niet wachten dat je auto helemaal volgelopen is met water. Gewoon niet doen, want de eerste minuut is dus gewoon cruciaal, hè? Zometeen hier na tweeën Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En jij en ik volgende week woensdag gewoon weer tussen 1 en 2. Ik wens je nog een hele fijne dag. Tot

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar hij bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. En dat duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren, krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen. Kan die?

0: Beetje vergeten liedje uit de jaren 80. Poco en Call It Love. Hey, hartelijk welkom. Hartelijk welkom in Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Het programma, of het programma, niet alleen het programma, maar het station waar je lekker mag draaien, waar je zin in hebt. Format free heet dat dan in vaktermen. Ja, ik heb weer allemaal leuke liedjes uitgezocht de afgelopen week, de afgelopen dagen. En die heb ik allemaal in mijn digitale platenkoffer gegooid. En daar ga ik keuzes uit maken. Geen playlist dus, maar passie. Ik weet nog niet waar ik zin in heb. Het zou best eens kunnen dat ik zin heb in John Anderson vandaag. Dat ik zin heb in The Chemical Brothers. Dat ik zin heb in James Morrison. In Johnny Marr. Enfin, blijf lekker luisteren. Dan wordt het vanzelf allemaal duidelijk. We praten zo direct even bij. Ik ga eerst de nieuwe Icebreaker aan je voorstellen. En die is van Teddy Swims en heet Perfect Man.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Veel te lang geleden dat ik wat van de Beatles gedraaid heb hier in Mellis Morning Mix. Come Together hoorde je. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik dat nummer leerde kennen via een cover van Tina Turner. Ja, de eerste keer dat ik Come Together hoorde was dat in de uitvoering van Tina Turner. Ik heb lange tijd gedacht dat het van haar was. En daarna kwam ik er pas achter dat het van de Beatles was. Ja, zo gaan dat soort dingen. En daarvoor dus de nieuwe Icebreaker, Teddy Swims en Perfect Man. Democratisch gekozen door de ochtendjocks van Ice Radio deze week. Hey, hartelijk welkom. Goedemorgen. Hoe gaat het met je deze donderdag, deze week, deze eerste herfstdagen? Nou, het valt allemaal wel mee, hè. Er komt een warmtefront onze kant op, hoge drukgebied. Wij maken ons in Leiden op voor 2 en 3 oktober. Leiden's ontzet, haring en wittebrood, een hutspot met klapstuk. Groot feest. En het zou wel eens kunnen dat het droog blijft en lekker weer is straks op 2 en 3 oktober. Nou, dat vind ik niet alleen voor mezelf prettig, maar vooral ook voor al diegenen die meewerken aan dat Leiden's ontzet. Met name de kinderen die dan in optochten lopen en zo. Enfin. Hey, daarover vast volgende keer meer. En misschien de week daarna ook nog wel. Eerst maar eens eventjes onze focus op vandaag. Ik hoop dat het goed met je gaat. Fijn dat je ons hebt weten te vinden. Dat je Ice Radio hebt weten te vinden. Misschien zit je op je werk. Misschien lekker thuis in de auto. Heb je via Bluetooth je telefoon aan je autoradio geklikt. Ik hoop dat je tot 12 uur blijft luisteren. Ik heb de bekende ingrediënten. We hebben een prachtig ice-icoon van Joy Division. Daar ga ik een track van draaien. Natuurlijk het Prince moment. Monica Leijen is er met meer vrouwen op de radio. En in het volgende uur natuurlijk de Pimpelplaat. Ik weet niet of het lukt om Paul Goumi te pakken te krijgen, maar dat merk je vanzelf. En fijne muziek natuurlijk, hè. The Fontaines DC. Behoeven geen introductie meer. Dit is Marianne.

van houden. En ik hou er wel van. Bakermat met zijn lekkere beats. En I Love Life. Lodewijk Fluttert heet hij eigenlijk, Bakermat. Vind ik toch ook een mooie naam. Kan ook een leuke artiestennaam zijn, toch? Lodewijk Fluttert. Featuring Rani, de Nederlandse zangeres Rani. Die je misschien nog kent van haar bijdrage aan Sam Veld zijn hit Post Malone. Ja, dat is altijd verwarrend, maar het liedje heet Post Malone. En het is niet Post Malone. Enfin, zoek het eens op, zou ik zeggen. Ga ik even door met het opmerkelijke muziekverhaal deze week. Dat is een verhaal over Elton John. Ja, misschien weet je het, misschien niet. Maar een jaar of 14 geleden, in 2012, toen keerde Elton John even terug naar een rol die je niet direct bij een wereldster verwacht. Namelijk die van trouwzanger en pianist. In augustus van dat jaar trad hij op tijdens een huwelijksreceptie in Canada voor een onbekende man en diens vrouw. En Elton stemde ermee in om daar op te treden nadat de bruidegom in kwestie een grote donatie had gedaan aan de Elton John AIDS Foundation. Ja, voor wat hoort wat. Zo is dan ook wel weer. En het bleef niet bij die ene bruiloft, want later dat jaar dook Elton opnieuw op als verrassingsact bij verschillende huwelijksfeesten. Hij had het, hij had de smaak weer te pakken. Hij had het goed naar zijn zin. En dat is natuurlijk leuk, hè? Je kunt op YouTube wel wat van die filmpjes vinden waarbij bruidsparen volledig verrast worden omdat op hun bruiloftsfeest opeens een hele grote artiest optreedt. Ik kan me iets herinneren van Maroon 5 en zo. Nou, Elton John heeft dat ook een aantal keren gedaan. Altijd leuk, en daarna deed hij een afscheidstournee en nog een afscheidstournee en nog een afscheidstournee en tussendoor maakte hij volgens mij ook nog wat muziek. Nou, laten we maar eens wat van Elton draaien dan. Ik kies voor iets wat je niet meer zo vaak hoort.

0: Johnny Marr, voormalig lid van The Smiths. En ja, die ging natuurlijk weer met ruzie uit die band weg. En dat ging natuurlijk weer over geld. En daarna was hij onder andere nog lid van The Pretenders. En ja, allerlei andere bandjes waar hij op meespeelde. Maar goed, Johnny Marr, ook weer een man. Laten wij het vooral hebben over meer vrouwen op de radio. En met wie kunnen we het daar beter over hebben dan met Monica? Mo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik weet niet hoe lang je al zit te luisteren, maar er is Rani samen met Bakermat. Dat is de enige dame die tot op heden voorbij is gekomen. Dus het wordt hoog tijd voor meer vrouwelijke vocalen. En daar bellen we jou altijd voor. Maar dan vraag ik altijd eerst even aan je, hoe gaat het met je?
1: Goed.
0: En ben je thuis of ben je aan het werk deze donderdagochtend?
1: Ik ben thuis, maar wel aan het werk.
0: Ah, thuis aan het werk.
1: Ik ben thuis aan het werk.
0: Dan is het makkelijker om eventjes de laptop te negeren en je aandacht te geven aan vrouwelijke vocalen. Wat heb je voor ons deze week? Vertel.
1: Nou, ik heb echt, vind ik zelf een onwijs lekker nummer. Het duurt niet zo lang. Het duurt volgens mij 2 minuten of zo. Maar je kunt het makkelijk een paar keer achter elkaar draaien. Als je dat zou willen.
0: Oké.
1: Want er zit een heerlijk melodietje achter. En het is gewoon eigenlijk een beetje een zomerhit volgens mij. Alleen niet echt in Nederland. Maar we hebben het over een nummer van DJ Goya. En dat is een Roemeense DJ. En er zitten vocalen bij van een Braziliaanse zangeres. En die heeft eigenlijk een moeilijke naam. Gabriela Abreu Severino. Maar ze is beter bekend onder de naam Melody.
0: Ja, dat is dan allemaal wat makkelijker
1: dat
0: voor ons, hè? Melody.
1: Een stuk makkelijker, Melody. En Melody die is pas 19 jaar oud. Maar die is al iets van 11 jaar bezig. En dan voornamelijk via YouTube. Ze heeft van alles gecoverd van voornamelijk Mariah Carey en Ariana Grande. En daar schijnt ze dus onbekend te zijn geworden. Dat echt miljoenen views op YouTube. Of miljoenen publiek, zeg maar. En ze heeft dus nu een stukje meegezongen. Of ze heeft eigenlijk dus dat nummer mede ingezongen. Die DJ die had ergens in maart had hij dit nummer al gemaakt. En er kwam nog iemand bij. Op een gegeven moment zei Jason Derulo. Die kennen we altijd van zijn nummers waarbij hij altijd zichzelf introduceert. Van zijn ik ben Jason Derulo.
0: Ja.
1: Die ging ook meedoen. Die zei tegen die DJ van wat een leuk nummer en wat een leuk succes. En toen was het van nou, zullen we een nieuwe versie maken? Met Jason Derulo en Melody.
0: Ja, dat gaat tegenwoordig allemaal heel makkelijk. Je hoeft niet meer met elkaar in de studio te kruipen. Dus misschien zijn er wel 7 versies van dit nummer. Maar welke heb jij voor ons gekozen?
1: Nou, ik had dus geen zin in Jason Derulo. Dus
0: nee.
1: Ik heb met alleen maar Melody, ja, ik wou Gabriella zeg maar, Melody erin. En het is echt een super chill nummer. Het is uitgebracht ergens begin dit jaar, of in ieder geval deze versie ergens in juni.
0: Een zomerhit die geen zomerhit is geworden van een 19-jarige Braziliaanse dame, bekend geworden van YouTube en DJ Goya uit Roemenië. Dat is eigenlijk de management summary.
1: Ja, nou, zo zou je het ook heel kort zo kunnen zeggen.
0: Ja, ik ga hem lekker instarten, want je muziekje is al...

0: That's So Incredible van Ilse de Lange. Dat schijnt weer helemaal hip hot en happening te zijn, doordat de jeugd ermee aan de haal is gegaan. Ik koos even voor dat nummer van The Common Linnets. We Don't Make the Wind Blow.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icon.
0: Ice Icon is deze week van Joy Division. Ja, de band van Ian Curtis hebben maar 2 albums gemaakt. Dat weet je natuurlijk allemaal. Daar hoef ik verder ook niet zo heel veel over te zeggen. En wat er met Ian Curtis gebeurd is, dat weet je ook allemaal. Dit komt van dat eerste album, Unknown Pleasures. En het nummer wat ik draai, hebben de Killers later ook nog eens een keer gedaan. Het heet Shadow Play.

0: vind het altijd een beetje een zielig liedje. I wish I could be like the cool kids. Ja, daar willen we allemaal wel bij horen. Je hoorde Echo Smith.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Vorige week draaide ik een track van zijn nieuwe album Timeless. Het vierde album wat postuum is uitgebracht. Volgende week misschien wel weer een track van dat album. Maar ik had deze ook nog in mijn digitale koffer zitten. Cinnamon Girl, de tweede single van het Musicology album.

0: Ik hoorde dit van de week weer een keer voorbijkomen in de shuffle, in mijn eigen collectie. En ik denk, wat een lekker liedje, wat is dit nou ook alweer? Nou, dat blijkt dus Simon Roberts te zijn, een oud deelnemer van The Voice, een Engelsman. En het is leuk, ik heb het even opgezocht, in zijn biografie staat dan, he's well known in Tenerife en in Holland. En hoe komt dat nou? Nou, hij trad ooit op Tenerife of in Tenerife, wat jij wil. En daar hoorde een Nederlandse echtpaar hem. En die zijn met hem aan de praat geraakt en hebben gezegd van, joh, je moet je inschrijven voor dat programma The Voice. En dat heeft hij gedaan. En nou ja, daar, ik weet niet hoe hoog die geëindigd is, maar hij heeft daar in ieder geval wel een platencontract aan overgehouden. En dit hitje, What Comes Around.
1: In the evening when the sun goes down, when there's nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey, Ice. Show it, baby.
0: Oh, een fijne disco dance classic om het eerste uur mij af te sluiten. Ik laat je lekker genieten van Gladys Knight and the Pips en Taste of Bitter Love. Dat zeg ik. Hou hem hier op Ice Radio. Tot zo. Na het

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde actie voor Gaza. Beveiligers haalden Jette daarop eventjes van het podium. In Amsterdam hebben duizenden mensen een mars door de stad gelopen tegen oorlog. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie ten koste van sociale voorzieningen. De mars begon op de Dam met toespraken en eindigde op het Museumplein. Onder meer de SP en Extinction Rebellion hadden zich aangesloten. En meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix. Set up.

0: De stem van Yes, John Anderson en Surrender. Hey, fijn dat je er nog bent. Uur 2 van Mellis Morning Mix heeft zojuist zijn aanvang genomen. De aftrap deed John Anderson dus. En Surrender was een grote hit nog. Hij had een paar van die solo hitjes in de tijd van Owner of a Lonely Heart. Vlak daarvoor of daarna. Nou, goed, doet ook niet zo heel veel te zaken, maar toch. Leuk om weer te horen. Hey, goedemorgen. Paul Goulmy, die laat het afweten. Ik heb wel straks een liedje uit Paul's platenkast. Want dat heeft hij dan weer wel doorgegeven. Ik heb nog de Pim van Plaat voor je. En fijne liedjes. Wat ligt hier allemaal? Eens even kijken. De Chemical Brothers, The War on Drugs. James Morrison heb ik ook nog voor je. En misschien dat ik ook nog wel toekom aan Beyoncé en The White Lies. Nou ja, blijf lekker luisteren. Voor je het weet, weet je alles. Nieuwe muziek heb ik ook. Nou ja, nieuw. Dit draai ik al een aantal weken. Het is Phoebe Bridges. En fantastisch mooi liedje. Hoe meer ik het hoor, hoe meer het in mijn hoofd blijft zitten. Lost Boys heet het.
1: Ice, The Alternative.

dat is Nederpop waar ik van hou hoor. Jody Piper, wie kent er niet? En een van de mannen van Hollestellen, Hans Hollestellen denk ik. Gelegenheidsduo Cashmere and Loves What I Want. Dit is Ice Radio en dit is Dag.

of je toch meegekregen hebt van de week, maar het aloude record van Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, is onttroond als langstgenoteerde nummer 1 in Amerika. En wie heeft die troon overgenomen? Nou, één keer raden. Inderdaad, Ella Langley en Houston, Texas. Ik was een paar weken geleden met vakantie in Canada. Geweldige trip hebben we gemaakt met het gezin. En ja, ook in Canada staat dit nummer al wekenlang nummer 1. En was het niet van de radio weg te slaan. En in de huurauto hebben we het menigmaal uit volle borst meegezongen met z'n allen. Heerlijk liedje, het verveelt me nog niet. Paul Gumi is een vaste gast in dit programma. In het kader van Pauls platenkast. Een platenkast bij hem thuis die gevuld is met van alles en nog wat. Paul is een druk bezet man. Hij kon even niet aan de telefoon komen. Maar hij zegt ja, een liedje wat ik deze week voor jullie uit mijn platenkast pak. Is eentje van de Talking Heads van het album Stop Making Sense. Ja, die film die was pas weer helemaal opgepoetst. Digitaal te zien in de bioscopen. En daar ben ik maar weer eens gaan kijken. Want wat is dat tijdloos zeg. Slippery Peter.

Ja, zo kan het gaan. We hadden lang niks gehoord van de Chemical Brothers. En een aantal jaar geleden kwamen ze opeens ijzersterk terug in mijn ogen. En vooral in mijn oren met dit nummer. Go! Zo direct heb ik nog de Pimp van Plaats voor je. En dit was een bandje wat de Icebreaker vorige week had hier. De nieuwe van The War on Drugs. Die heet Who's That?

James Morrison and a Wonderful World. Ik zat van de week te luisteren naar een liedje. En ik vind het dan altijd leuk om snel de intro's te herkennen. Dat heb jij ook vast wel. En ik dacht, oh, dit is Sydney Youngblood. If Only I Could. Die beat en dat ritme, dat was heel typerend voor dat nummer. Maar het bleek MC Saar en The Real McCoy te zijn. Die deed precies hetzelfde. Of Sydney Youngblood deed hetzelfde als MC Saar. Dat kan ook. En het heet It's On You. Het is typisch jaren 90. En het is stiekem toch eigenlijk best wel lekker.

wat blijft dat toch mooi. Ben Howard en Diamonds. En daarmee zijn wij toegekomen aan de Pim van Plaat voor deze week. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pim van Petschrijfje. Ik draai drie letters. Die voer ik in de computer. Daar staan ongeveer 20.000 liedjes in. En dan krijg ik alleen maar de titels van de liedjes op mijn scherm met die letters in die volgorde in de titel. De eerste letter heb ik inmiddels gedraaid. En dat is de E van Eduard. Nou, dat is een veel voorkomende letter. Dus van 20.000 liedjes zakken we naar 12.773. Maar dat is natuurlijk nog steeds heel erg veel. Ik draai snel de tweede letter. En dat is de X. De X van Xantippe. EX. Dan zak ik naar 201 liedjes. Nou, een E en een X. Dan mag je raden welk woord er veel voorkomt. Seks en sexy. Eens even kijken, hebben we nog iets anders? Oh ja, het explodeert van Rita Zipora. Explain zit er ook nog wel. En excited zit er ook nog wel in. Next. Nou ja, nog steeds heel veel. Maar seks en sexy komt dus heel veel voor. Even kijken. 201 liedjes. De derde letter is de G van Gerard. Een E, een X en een G. Nee, dat is helemaal nul. Dan zak ik gelijk naar nul. Geen titels van liedjes met E, X, G achter elkaar in de titel. De G gaat eraf en ik draai nog een keer. Derde letter is de... Ja, geloof het of niet. De Y. Exy. Nou, dan zit daar in ieder geval veel sexy bij. Even kijken. 18 liedjes. 18 liedjes. En dan heb ik natuurlijk Get Sexy van Paul Kelly. I'm Too Sexy van Right Said Fred. Sexy Als Ik Dans van Nielsen. Sexy Back, Justin Timberlake. Sexy Eyes van Dr. Hook. Sexy Motherfucker van Prince natuurlijk. You Sexy Thing van Hot Chocolate. En Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart. Oeh, dat is wel verleidelijk om die te draaien. Ga ik dat doen? Nou, deze vind ik ook wel leuk. Deze hoor ik weer niet zo vaak. Die heb ik zelf al lang niet meer gehoord. Nee, dan kies ik toch voor deze. Een E, een X en een Y. Dat zit allemaal in deze titel. Sexy and 17. Ah, je hoort het al, hè? Dit zijn de Stray Cats. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld. De Pim van Plaat voor deze week.

Time flies when you're having fun. We zijn alweer richting het einde aan het gaan van deze editie van Mellis Morning Mix. Je hoorde Farewell to the Fairground van The White Lies. Ik had hier nog wat leuks liggen van Beyoncé, maar dat hou je dan nog wel te goed volgende week. Want ook dit uur eindig ik weer lekker met een disco dance classic, E.G. Daily. If you want my love, say it, say it. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. En president Trump is lyrisch over het oppakken van 5 terreurverdachten bij een Britse vliegbasis, maar de Britse premier Burnham zegt daar niks over. Hij roept dus op om niet te speculeren. Trump zei eerder dat de verdachten al langer in de gaten werden gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan ook al een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media melden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Ster van de avond was Max Meerdink. Hij maakte beide doelpunten, zijn eerste voor Oranje. Minder goed nieuws was er voor Cody Gakpo. Hij viel al na een kwartier uit met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Easy.

En zoeken en zoeken en zoeken, dat doet ze nog steeds, is Ray. En Where is My Husband? De eerste plaats in een nieuwe aflevering van Easy Eyes, Eyes Radio, daar luister je naar. En wat werd dat veel nagedaan natuurlijk op internet. Ja, op de socials kwam dit natuurlijk allemaal tegen. Allemaal mensen die dat heel goed na konden doen, dat hele snelle praten of dat hele snelle... Ja, wat moet je zeggen, het is een kruising tussen zingen en rappen natuurlijk. Wat laten we eerlijk zijn. Maar ze doet het natuurlijk wel heel goed, deze Ray, in ieder geval. Nou, wat gaan we allemaal doen komend uur? Ik zit een beetje, ja... Ik weet even niet zo goed wat ik ervan denken moet. Een beetje in de rustige hoek, toch ook weer niet. Want er zit toch ook wel weer wat meer uptempo in. Dus, nou ja, wat weinig hits, dat kwam ik wel tegen. En dat is een beetje uit tijdgebrek. Ja, zo is het. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Het is mooi weer geweest van het weekend, dus heb ik andere dingen gedaan. Toen dacht ik, zondag, ja, ik moet nog wel programma doen. Ik zal even de nieuwe hits erbij pakken. Nou, daar heb ik geen tijd meer voor. Dus mijn excuus daarvoor, maar dan volgende week ga ik dat wel weer goed maken natuurlijk. Want laten we eerlijk zijn. Dus er is genoeg oude muziek en genoeg andere muziek. Dus wat dat dan gaat, hoeven we ons niet te vervelen komend uur. Wat hebben we dan? Nou, ik heb wat Nederlandstalig werk van de Opposites, kwam ik zo tegen. Ik denk, ach, die stonden al een tijdje zo tegen het ruitje aan te tikken van hallo, draai mij nou eens een keer. Nou, laten we dat dan maar een keer doen. Dat gaan we deze week doen. Deze van de Opposites, dus Slaap. Ja, dat hebben we misschien wel. Risk It All, die van Bruno Mars. Ik zie iets van Earth Kid ziek staan. En we beginnen gewoon met heel iets anders. Benson Boone, dat is hetgeen wat je nu hoort. En de Mystical Magical.

Mooi, hè? Dat doen we tot het eind aan doen natuurlijk, deze Gavin James en deze City of Stars. Live doet hij dat allemaal net zo goed als dat hij dat in de studio doet. Benson Boone zat daarvoor en zijn Mystical Magical. Nederlandstalig werk van Bluff. Zijn we bezig volgens mij met een theatertour. In ieder geval Pascal, dat is in februari, want daar heb ik een ticket van gehad voor mijn verjaardag. Dus ik ben benieuwd. Ze is een

Tevin Campbell, dat is degene die je eigenlijk hoorde in zijn jongere jaren. En daarna brak hij door in Amerika en heeft hij een aantal albums gemaakt. En volgens mij zit hij nu veel in de productie, deze Tevin Campbell. Maar hij werd hier geproduceerd door deze Quincy Jones. De man kennen we natuurlijk allemaal. Onder andere Michael Jackson en zulke soort dingen nogal meer. Tomorrow, A Better You, A Better Me. En de muziek van Bluff daarvoor, Nederlandstalig. Ze is er niet. Nou, over Nederlandstalig werk gesproken. We hebben er nog eentje liggen, ik zei het al. De opposit, hij tikte al een tijdje tegen het raam dat hij een keer gedraaid wilde worden. En elke keer bleef hij om een of andere reden altijd hangen in dat bakje van...

0: tijd van MTV noemen we het gewoon Unplugged, volgens mij. He, dan was er niks versterkt. Dat is bij deze ook zo. Een piano en een stem. En dat is het dan bij elkaar. En dat maakt You've Got a Friend in Me. En dan noemen ze dat de solo-versie. En dat is natuurlijk de muziek van Randy Newman. Dat is hetgeen wat je gehoord hebt. En de opposites, dat hebben we al verteld. En slaap. Heb je al slaap? Ja, ik weet het. Ik kan nog wel even of zo. Dan zo even een kopje thee met een, misschien wel een koekje erbij.
1: Ja, lekker hoor.
0: Nu wel trek in.
1: Ja.
0: Goed, eerst de muziek van Bruno Mars. En nou ja, die gaat al het risico nemen. Risk it all. Luister maar.

die van die platen, die moet je dan op gaan zoeken. Dan zegt het systeem hier 1993. En denk je, dat kan niet. Dat kan niet. Het is veel ouder, deze plaat. En dan ga je hem opzoeken. Blijkt het inderdaad zo te zijn. Dan denk ik, die is compleet maar voorbij gegaan toen de tijd. Ik zou ook niet weten waarom, want het is toch gewoon een leuke plaat. Laten we eerlijk zijn. Deze Come On With It, The Tower of Power of Top. Zo hebben ze het ook wel genoemd, hè? Een beetje in de afkorting in de tijd toen deze Come On With It. Even heel wat anders. Earthquake Kid, zo moet ik het zeggen. Die heeft ooit een leuke plaat gemaakt. Dat ding net heet Moon River.

0: onbekend album Vulture Culture. Ik moest het gewoon even opzoeken. Ik heb die album inderdaad ooit eens ergens in een uitverkoopbak gekocht. En dat ik er sterk aan heb getwijfeld of ik hem überhaupt wel zou kopen. Ik heb er niet aan onder gedaan. Want ik hield daar wel van. Zeker in toen de tijd deze Alan Parsons Project. En het is nooit echt een band geweest natuurlijk. Het zegt het al, hè. Een project. Ja, Alan Parsons dus. En The Same Old Sun, zo heette dat plaatje. En we hoorden ook nog die van Eartha Kitt. En Quit. Ik ga altijd raar. Ik verspreek me er altijd. En The Moon River. Hier, Easy on Ice, Ice Radio. Dan luister je daar met Loaded, Primal Scream.
1: We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
2: Well, wait, baby, let's go.
1: We're going to have a good time. We're going to have a party.

zei me niks. Deze hele Don Ellen niet. Het was een leuk hoesje met een leuke dame erop. Denk ik, nou, het zou best wel kunnen zingen. Ja. Nou, zodoende is zo. Op die manier is hij maar collectie terechtgekomen. Deze Sirius en Donna Ellen. Dat was de dame die hoorde. En Primal Scream, die zat daarvoor met Loaded. Nou, even wat anders. Ja, Andrew Gold, die heeft ook ooit een plaatje gemaakt. En How Can This Be Love?

je er alweer op. Het gaat nog rap. Zo. Ja, als je plezier hebt, gaat alles snel, zeggen ze altijd. Ja, Andrew Golders en How Can This Be Love bracht ons bij de laatste plaats van Anderson Paak voor dit uur dan in ieder geval. En Don't Remind Me. Nee, volgende week ben ik er gewoon weer. Dus is het weer een verrassing. Nee, wat je doet, doe dat voorzichtig. Tot volgende week. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruiksslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. Het Nederlands elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongensdroom noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur, soft ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 15. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gaza-strook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 15. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 15. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.